0: studio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: ook deze.
1: Trappasner op dat ding, want ik krieg het gevoel dat ik helemaal swing.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. Mary.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er vallen verspreid over het land buien. Eerst in het zuidoosten en daarna vooral in de kustprovincies. Het kwik daalt naar een graad of 12. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordwestenwind. De ochtend begint met regen en tussendoor ook af en toe wat zon. 'S Middags is het wisselend bewolkt met regelmatig een bui, maar in de loop van de middag worden het er minder en zijn ze ook minder heftig. Het wordt zo'n 20 graden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond wisselen zon en regen elkaar af. Daarna wordt het droger en zonniger. Vanaf woensdag krijgen we weer regen en mogelijk ook onweer. Dan stijgen ook de temperaturen en wordt het op donderdag mogelijk tropisch warm in het oosten en zuiden van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten-hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: Houston, ik heb een probleem.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch?

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: Het zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: ook deze.
1: Huilen is zilver, lachen is goud. Als je lacht, ben je rijk.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 1024. Weerbericht.
1: Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen. Alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben. Die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na, als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden, waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt, waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien, alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben, muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Nee, u hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken in Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af,

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie!

0: is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: en daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord en het gif was uit de grond.

Ik ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden,

van moeder mocht ik deze zender kopen. Het installeren, dat deed ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

0: 104 weerbericht.
1: Het is regenachtig met hier en daar wat opklaringen. De buien verdwijnen in de loop van de middag. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het overal in het land rond de 20 graden. In de avond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 15 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Morgen houden we de afwisseling van zon en wolken met hier en daar een bui, vooral in het noorden en oosten. De noordwestenwind is overwegend matig en de middagtemperatuur loopt op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend een overgang naar zonnig en duidelijk warme weer met vanaf woensdag wel kans op onweer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

De winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

Goedemiddag allemaal. Het is 22 augustus 2026 alweer. Ja, zaterdagmiddag. 2:30. Studio de Arizona op Radio 1224. Goedemiddag allemaal. Fijn dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. De platen en de muziekjes er weer doorheen knallen deze zaterdagmiddag. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw, een beetje bewolkt hier en daar. Momenteel 19 graden in Veenendaal. Niet echt heel warm, hè? Nee. We kunnen erbij zijn, hè? Ja. Even een appje sturen op 0651-06-3139. En anders via radio1224.nl. Dan komen we ook allemaal dik voor elkaar. We draaien de plaatjes 2-on-2 voor iedereen. En niemand uitgezonderd. Vandaag was het redelijk stilletjes aan de DJ's. Geen Studio 16 vanuit Breda vandaag. Geen George van Dongen en Lady Miranda. Vanavond wel, als het goed is, Peter Holland op de radio.

0: nogmaals allemaal hartelijk welkom.
1: Jij luistert Radio 1224.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

terug in de tijd natuurlijk op Radio 1224. Ja. En we draaien ook vrij recente en nieuwe plaatjes. Maar ook de lekkere gouden ouwe natuurlijk hier op de radio. Zaterdagmiddag, goedemiddag. Jenny Tom is erbij. Goedemiddag Jozef en Christine. Robert-Jan van Bennekom bij Lentik. Vrijdag nog even gehoord, hè? Ja. Tuinlagenwijs is erbij vanuit Lunteren. Klaas Vaak en Sylvia vanuit Ede. Stef en Joke de Boekenier vanuit de Blokcel. Goedemiddag daar. Jan Heikamp is erbij in Veenendaal. Peter Holland en zijn Judith. Goedemiddag. Eddie is erbij. Ara Hensen. Mark van den Burg.

natuurlijk van harte welkom op Radio 1224. Dit is de Arizona. Klaas Vaak stuurt een plaatje op. Hij zegt, deze heeft niemand. Ik zeg, ik weet niet wat het is. Ja, nieuwe plaat. Over een Wout de Wit. Ken je die? Nooit van gehoord. Dus die gaan we ook nog even meedraaien. Zomaar. Ik heb hem nog niet gehoord. Dus voor mij net zo'n vraag.

van Marcel Huibers. Met het nummer Je bent goed zoals je bent. Is zo'n mooi nummer. Een paar andere plaatjes. En veel draaiplezier namens Jenny. Nou, beste Jenny, ik heb hem helaas niet voor je kunnen vinden. Ze schreef dan ook... ja, hij is ook via YouTube. Alleen ja, via YouTube gaan we dus niet draaien. Want dat vindt de PC niet zo leuk. Dus ja, vandaar eventjes een paar andere plaatjes. Die

Morgenmiddag is hij er weer, hè? 2 uur. Op Radio 1224, zondagmiddag specialist. Hey, voor jou, Jenny. Deze opgezocht, Henk Wijngaard en Zo Zoals Je Bent.

duo Wim en Henk op de radio. Een vreemd adres. En daarvoor Henk Weygaard en Zo Zoals Je Bent. Even gedraaid voor Jenny Tom vanuit Kerstrum. Ja, mooi hè. Ja. En dan gaan we naar Jozef en Christine. Vanuit Limburg natuurlijk, hè. Ja, goedemiddag, lieve Wout en Ada. Jeppie, het is weer lekker weekend. Met goede en mooie muziek. Leuke DJ's erbij natuurlijk. Bij Radio 1224. Wout Jungske. Graag een plaatje voor Ada, Peter Holland en Judith. Jan Heikamp. En voor jezelf, dankjewel. En alle DJ's van de Radio 1224. Eerste plaatje van Jantje Smit. Ik zing dit lied alleen voor jou. En tweede plaats van Pussycat. Don La Bamba. Wouter, laat de schuifjes en de knopjes hun werk maar doen. En vergeet jouw schoenen leuke babbels erbij te doen, kameraad. Succes en ahoy! Namens Jozef en Christine, dankjewel. Plaatjes gaan die kant uit, hè. Dankjewel weer.

was mooi. Dankjewel, Jenny. Als je een plaatje aanvraagt, heb even geduld. Kom zeker voorbij, hè, op de radio. Tot dan 6 uur ben ik bij je deze middag. Zaterdagmiddag. Dit is de Arizona aan toestel, ja. En vanavond is hier weer onze Peter Holland. Hij draait ze ook weer lekker door, hè.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.
1: Hallo!
0: Dit is Radio 1224 via de Middengolf en het internet. Kijk eens op onze website

Ja, aangevraagd de plaat door Jozef en Christine. Vanuit Weert, exact. Ja, Limburg. Pussycat op de radio. En daarvoor Jantje Smit. Toen Jantje nog Jantje was, hè? Ja. Jozef schrijft dan ook, Wout, super bedankt voor de glasheldere plaatjes die in Weert binnenkomen. DJ, we gaan lekker verder luisteren naar jouw mooie muziek luisteren. Succes, kamerad. Dankjewel, Jozef.

verkeerde plaatje erop gezet. Ja, kan gebeuren, hè? Ja. Gaan ook even wat meedraaien voor Robert-Jan van Bennekom de Lentik. Goedemiddag, Robert-Jan. Vrijdag was hij er, vrijdag.

0: zegt een meisje nee,
1: ja?
0: Dan bedoelt ze ja.
1: Nee.
0: Vraag dat maar een keertje aan je pa.
2: Waar is het?
3: Hé, hey, maak je wat.
0: Meisjes hebben van die rare grillen. Zeggen

0: Ik ben verliefd op jou.
1: Verdamme. Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja. Vraag dat maar een keertje aan je pa.
2: Hallo. Doe maar even een dikke polka.

0: weten.
1: Ja.
2: Wacht eens even.
0: Hoe jij reageert.
1: Ik wil graag een polkaartje.
3: Serieus?
0: Dat heeft ze vroeger van haar moeder al geleerd.
2: Maar buurman, wat doet u nu? Ja.

0: Ja, Robert-Jan van Binnenkamp. Ja.
1: Zegt een meisje nee.
2: Ja.
1: Dan bedoelt ze ja.
0: Nee, nee, ja, ja.
1: Zegt een meisje nee.
2: Hey.
1: Dan bedoelt ze ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.

0: Lucky Stars. En het is Erika even rijdt voor Robert-Jan van Bennekom de Lendik natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: In Wapenveld. Officieel, hè?

Adi Hansen en zijn Lessicaals. En ik heb de hele nacht aan jou gedacht. En het IJssel Duo en je bent mijn meisje. Even gereisd voor Gerda en Tom de Ridder. In Lunteren, tussen Lunteren en Ede natuurlijk, hè. Aangevraagd door Teun Lagerwij in Lunteren. We zijn de directeur van de Radio 1224 natuurlijk, hè. Samen met Robert-Jan van Bennekom runnen zij Radio 1224 natuurlijk. Zoals je weet, hè. En de volgende paar plaatjes ga ik even draaien. Voor Klaas, Vaak en Sylvia weer terug van de camping. Morgen zijn ze er weer, hè, op de radio. 12:24 tussen 2 en 6. Met zijn verzoekplatenprogramma natuurlijk. Hier op de radio.

Modern Talking en SOS for Love. Oftewel, Lentes is Calling, Calling, moet ik zeggen. Ja. En een plaatje even wijd voor Klaas Vaak en Sylvia Zaad. Zondagmiddag is hij er weer. 2 uur op de radio. 12:24. Ja. Den zondagmiddag specialist hier op de radio. Ja. Dan gaan we heel wat anders draaien. Ja. Van de Modern Talking gaan we naar de Vrijbuiters. Ja. En ik ga ook even meedraaien voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Goedemiddag daar. Op de boerderie. Kom op door Stef elke keer

Ja, dat plaatje heeft geluid voor Stef en Joke, de boekenier. Anita de Hoop en de kleine jongen met zijn mandoline.

van Peter Holland, moet ik zeggen. Een hele goede middag, meneer De Wit, schrijft hij. Hij zegt meneer tegen mij. Ja, oude Zimpiraat. Hey, pas op, hè. Weer wat moois weer draaien voor Judith. Maar natuurlijk, voor Ada, voor jezelf ook. En voor alles en iedereen die lekker meeluistert. Naar de zaterdagmiddag specialist vanuit Veenendaal. Fijne uitzending, Wout. En veel draaiplezier. Namens Peter Holland. Vanavond is hij er weer. Hè?

ziekenhuis gelegen. Hij ligt er nog. Hij is verplaatst naar zijn eigen woonplaats eigenlijk, Emmen. Ga goed met de zanger, 80-jarige zanger Henk Weygaert. Hij komt eraan met zijn 18 wielen.

0: spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaatje der Woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week.
2: Dat is een nieuwe single van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Spiegelplaatje van de week. Op Radio 1224.

previewplaatje van deze week. 3J's en je zit in mijn hoofd. En dan gaan we naar Eddie. Goedemiddag. Hij schrijft dan ook even kijken hoor. Goedemiddag, luister lekker mee. Graag een plaatje voor Gerrit en Dineke. Graag een plaatje van Frans Bauer en ik heb in de hemel een ster gezien. Dankjewel, alsjeblieft. Ik heb vannacht in mijn droom een engel gezien. Zo heet hij officieel. Moest even zoeken, maar het is gelukt hè, zoals je hoort. Dankjewel, Eddie.

de Sunstreams geraakt. En lieve Frans, ik schrijf je hier. En ik heb vannacht in mijn droom een engel gezien. Frans Bauer op de radio.

En dan gaan we naar Ada. Goedemiddag, Ada. Goedemiddag, Wout Schuijzer. Graag een paar mooie plaatjes voor ons samen. Jozef en Christine. Mark van den Burg. Jan Heijka.

0: agentschap is de kat en wij zijn de muizen, hè?
1: Voor spanning en sensatie, komen zendinstallatie.
2: Dit is Radio 1224.
3: Dat was Ad van Opstal en Rozen te veel om ooit te tellen. En Theo en Marianne. En Hela, ga met me mee, ja. En ik draai dus eventjes voor Ada natuurlijk, hè. Oh, ik moest ook nog even een nieuwe jingle draaien voor Van Robert-Jan. Ja, dit doen we eventjes in
4: de gaten. Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
5: De teller uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
4: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de middengolf en het internet. Overal.
6: Overal.
4: Altijd.
6: Altijd.
4: Altijd Piraten Hits.

Mark van der Burg schrijft, hey, ben er bij je, mat? Ahoy. Voor jezelf en voor Ara, dank je wel. Hele team van 1224, Peter en Judith, DJ Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Als een plaatje maar eens een keer van het Holland Duo.

aanhoren met dit plaatje. Stuur mij een sms. Geen nootje vals. En keihard, man. Hij kan hard zingen, man. Heel vals dat. Maar dat deed je hun niet, hoor. Nee. En Mark van den Burg vraagt altijd...

of niet. Hallo, Michiel Spatsen en de Polka Party Medley. Ook even gewijd dus voor de Boekenier. En natuurlijk voor Mark van den Burg uit Culemborg.

richting Jannie Albers. Vanuit Herveld. Een plaatje voor iedereen wat lekker luistert. Gaan we doen, Jannie. En hey DJ, veel draaiplezier. De groeten van Henk en Ali vanuit Amsterdam. En ook daar gaan de platen naartoe natuurlijk, hè.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Wout de Wit.

Voor Arnie en Henk vanuit Amsterdam waren de plaatjes even. En ook voor Jannie Albers natuurlijk uit Herveld, Andelst. Ja. En deze gaan even de ronde in voor 1.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.
0: Altijd Piratenhits.
3: Er is een oudje van Antonio. En eens komt geluk. Mijn lieve klein.

draaide Antonio. En eens komt geluk, mijn lieve kleine meid. Even terug in de tijd, hè, met Antonio, ja. Zo is dat, ja. En de plaatje heeft geleid voor Elian vanuit Arnhem. En dan gaan we ook nog een paar mooie platen draaien namens Peter van Roekel vanuit Ede. Hij is naar thuisland volgens mij op vakantie. Wij zeggen, draai maar wat lekkers mee. Gaan we doen, Peter van Roekel uiteraard. Plaatje komen

0: Ja. Mark van den Burg was even naar de kermis geweest in Culemborg. Hele piepkleine kermis, denk ik. Piepklein. Hij was binnen 4 minuutjes eroverheen. Wow.
1: Ja.
0: Ook kan gebeuren, Mark. Ja.

0: tijd heb. Even een eigen keuze voor jou en Ara. Dankjewel. Alle collega's van de Radio 1224. En zeker ook voor alle luisteraars. Namens Klaas Vaak. Morgenmiddag is hij er, hè?
1: Ja.
0: Vakantie zitten we op, helaas. Voor Klaas Vaak. Dus morgenmiddag is hij er weer op de Radio 1224. Twee uur is hij er tot aan de klok van zessen. Ik heb iets voor je klaarstaan. En ik weet dat je het mooi vindt. Tenminste, dat hoop ik dan. Richard van der Weijden. 18 miljoen Nederlanders. Daar zingt hij over. Hij komt eraan richting Ede.

de laatste nieuwe single van José Sepp. En de liefde die blijft. Plaatje ook even gedraaid voor Klaas, Vaak en Sylvia natuurlijk in Ede. En ook in Ede, ja, momenteel Duitsland. Peter van der Roekel, fijne vakantie, kerel. Kalamandar, geniet er lekker van. En dan gaan we naar Jan Heikamp in Veenendaal. Gisteravond was je er ook, hè? Ja. Echt niet normaal. Zo lang moeten wachten op een verzoekplaatje.

maar dan zeker. Doe maar even wat voor jezelf. Dankjewel voor Ada, Peter en Judith, Jozef en Christine. Dina vanuit Barneveld, Markje, Jannie Albers, Tante Til uit Bemmel. En de rest wordt allemaal lekker luisterd, schrijft hij. Gaan we doen, Jan. Even een paar oude knijters natuurlijk op de radio. Ja.

ook even doen voor Ali. Ik vind het leuk dat ik als Amsterdammer ook niet vergeten word. Hier op de radio, dat vind ik leuk aan jullie. Ook dat niemand ons kent, maar toch iedere keer een plaatje aangeboden krijgen. Ja, als je reageert, dan

Ik kan zo genieten van de muziek hier, schrijft ze. Heb je ook een nummer van Willem Bart voor ons? Maar dan gaan we natuurlijk zeker even erbij pakken, hè. Ali en Henk uit Amsterdam natuurlijk, hè. Willem Bart.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

12-2-4, verboden liefde. Even voor Ali en Henk vanuit Amsterdam, hè? Ja. En een plaatje waar ook even voor Jan Heikamp in.

plaatjes draaien. Richting Wapenveld. Daar luistert Ina, Marcel en Jelleke. En voor jou, dankjewel. En voor Ada. En de buurman, de Lentik. Robert-Jan van Binnenkant natuurlijk. Hè. Groetje van Ina. Ina, de plaatjes gaan die kant uit. Dankjewel. Gaan we doen met de laatste nieuwe single. Niet te houden. En als ik op zee was.

Mooie plaat, hè? Teddy Boy, Sweet Rosalie van Sorrento. Ook even gewijd voor natuurlijk Fred en Desiree in Renkum. Goedemiddag. Deze ook even voor jou, maar ook even voor Ada. Jan Heikamp.

0: we draaien de Marlins nog even. En niet met mij. Nee. Oh. No. Het is allemaal wat, hè.
1: Ja.
0: Hey, het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag. Inmiddels 6:00. We hebben dus kunnen luisteren af kunnen stemmen op de Arizona. Op radio 1224 natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Bedankt allemaal weer voor de reacties, verzoekplaatjes en natuurlijk voor het luisteren.

0: De laatste blaadjes waren even richting Rinkum, Fred en Desiree. Was nog even naar het voetbal geweest, hè? Ja. Jozef en Christine schrijven Wout, Trucker en DJ. Bedankt voor de schöne muziekmiddag. Toppie gedaan. Jij mag blijven, jongske, bij de club. Ah, gelukkig. Ja. Wout voor straks smakelijk eten. En tot vanavond bij Peterke Peterke. Groetjes aan Ada. Fijn weekend, grote kameraad. Ahoy. Dankjewel, Jozef en Christine. Bedankt weer voor het afstemmen natuurlijk ook daar. Hè.
1: Ja.
0: En ook DJ Egwet, Zwarte Tulp. Goedenavond overigens. Bedankt kerel, wat meegeluisterd hier. Dankjewel Egwet. En ook Ali, die schrijft fijne avond Wout. Groetjes daar in Amsterdam, Ali en Henk. Jan Heikamp schrijft, dank voor de plaatje, maatje. Smakelijk eten en voor straks en fijne avond en weekend verder. Dinsdagavond is hij er weer, hè? Onze Jan, ja. En ook Peter, die schrijft, Wout, alvast bedankt voor de mooie uitzending. We zijn hier weer aan tafel. Eet smakelijk voor zometeen. De groetjes en ahoy. Succes Peter vanavond. We hebben hem uiteraard weer aan hier, hè?
1: Ja.

0: Nogmaals, iedereen bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor de aandacht. Groetjes namens Wout en Nara. En tot de volgende week maar weer. Dag! Oh ja, voor degene die nog lekker vakantie hebben, goede vakantie nog. Mocht je nog op de camping staan. Het laatste plaatje is speciaal voor jou. Bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer. Adieu.
1: Hoi.
2: Ik heb hard gewerkt.

0: mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin, ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: ook deze.
1: Ik kom weer bij je terug. En alle zorgen verdwijnen dan vlug.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona viel er plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
4: Alleen maar hits draait.
3: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
3: Radio 1224.nl.
0: Altijd.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Waarom heb je mij verlaten? Waarom, mijn lieve schat?
0: En deze.
2: Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter.
0: Maar ook deze.
3: Visite, visite, een huis vol visite. En kapitein Rob kwam zojuist van zijn jacht.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de middengolf en het internet. Overal, altijd.
4: Altijd piratenhits.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met her en der kans op een buitje. Er waait een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige westelijke wind. De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De zender uit de lucht gehaald.
3: Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Kapitein van de nacht, Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren,
2: zonder maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

0: stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

een hele bijzondere goedenavond, lieve mensen. Dit is Radio 12 TV4. Met dan de knopjes Peter Holland. Ja, momenteel 16 graden hier in Veenendaal. Buitentemperatuur natuurlijk. En hier binnen 22 graden. En dat wordt zometeen wel iets warmer natuurlijk, hè. Maar dat geeft helemaal niks om. Mensen, gezellig dat jullie allemaal weer lekker bij zijn. De WhatsApp loopt weer lekker door. Ontzettend blij mee natuurlijk. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk ook bedankt voor het delen op Facebook en de berichtjes op Facebook uiteraard. Hè. Mensen, laat even weten waar je vandaan meeluistert. En doe dat dan via WhatsApp 06 82 77 24 05.

een hele bijzondere goede avond. Jan van der Brink daar in het bultige Renen, zoals je zelf zegt. Hele goede avond aan Bart Serli daar in Terneuzen. Een hele goede avond daar in Weert, in onze Limburg. En Jozef en Christine de Ritter. Hele goede avond hier in Veenendaal, Jan Heikamp. We gaan verder in Veenendaal. Ada Hensen is ook van de partij. Goedenavond, Ada. Ook in Barneveld wordt er waarschijnlijk meegeluisterd door Dina van Ouwendorp. Dankjewel voor het delen Facebook natuurlijk ook. En ook hier in Veenendaal, Corina, Kikert en Eddy luisteren mee, gezellig. En ook in het mooie Ede wordt meegeluisterd door Mees van Arren. Goedenavond, Mees. En ook in Wapenveld, ja, de directeur. Hij luistert gewoon mee, hè. Robert-Jan van Bennekom, de technische man van 12-4. Hij is er gewoon bij. Robert-Jan, je bent verzoekje nummer 8. Onthouden, hè, of schrijf het aan de binnenkant van je hand. En ook in Anders wordt er mee geluisterd. Goedenavond, Jannie Albers. En ik krijg net een berichtje binnen van DJ Klaas Vaak. Goedenavond, Klaas. Morgenmiddag is hij er weer, mensen. Klaas Vaak op Radio 12.4. Van 2 tot aan de klok van 6 uur.

pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mensen, ik heb er zin in. Helemaal in de gaten. Ja, ja, ja. Kom erbij. Vertel het voort. www.radio1204.nl. En ook het middengolf vanuit de locatie Lunteren 1224 kHz. Ja, homer, homer, homer.

0: Het duo Appelgold, een brown girl in de ring. Ja, we hebben zin in koffie. We hebben hier zin in koffie. Ja, we gaan even koffie maken.
1: Een lekker bakkie koffie, dat gaat er altijd in.
0: Och, lekker.

En een goede avond, mensen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Dit is Radio 12 weer, Petertje Holland. Op de zaterdagavond, 22 augustus. Ook een hele goede avond, Stef en Joke, de boekenier. Natuurlijk in de Blokcel. Ik ga zelf heel lekker meeluisteren.

Mensen, verzoekjes kun je aanvragen via WhatsApp 06-82-77-24-05. Dan komen allemaal rechtstreeks hier in de studio bij Petertje Holland. En dan kan ik ook een berichtje terug doen naar je. Maar het mag ook via www.radio1224.nl via de verzoekpagina. Kan allemaal hier, hè. Mensen, vraag maar aan. Ik hoor wel wat je leuk vindt. Je mag ook gewoon even laten horen, of tenminste laten weten waar jij vandaan luistert. Er is hier in Nederland of Duitsland, België en misschien veel verder, wie zal het zeggen, hè? En dat allemaal via www.radio1224.nl. Om 8:30 starten we met de verzoekplaatjes.

kijk even naar de klok. 20:28 hier in Veenendaal. Dus laat maar beginnen met het eerste bezoekje. Ja, we gaan naar Reen en Jan van der Brink. Nou, Jan van der Brink die was er vorige week al vroeg bij. Hij vroeg hem al voor deze week al eraan. Is Jan dat helemaal goed, hè? Hij zegt, ik wil voor volgende week eerbied voor jouw grijze haar horen. Maar dan voel je je misschien wel aangesproken. Nou Jan, ik heb het gisteren heel kort gehouden. Dus de grijze haar, jij ziet het nog wel, denk ik. Maar als je het een beetje kort houdt, hè? Ja, hele kleine stekeltjes. Dan valt het eigenlijk wel mee, vind ik zelf tenminste.

Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen

met Timmerman. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. We draaien een mooie plaat mee voor... Even spieken. Soms hebben we een ene verzoekje bezig. Jan van der Brink natuurlijk daar een reen uiteraard. Hè? Dan ben je zo druk met een ander verzoekje. En dan denk je, oh ja, waar was ik ook weer mee bezig? Hè? Ik hoor daar meer DJ's last van hebben, ja. Dus ik schaam me er ook niet voor. Nee. Ik heb ook de leeftijd, vind ik zelf. Dus ik kom er niet altijd mee weg. Dat moet ik wel zeggen. Mensen, een hele goede avond. Je luistert naar Peter John aan het Radio 12.4. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou vanavond op deze mooie zaterdagavond, 22 augustus. Zo zijn we, kom er gezellig bij. Vraag het aan via WhatsApp 06 82 77 24 05.

gaan door met volgende verzoek. We gaan naar verzoekje nummer 2. En daarvoor gaan we naar Ada en Bart. We gaan naar Ada en Bart Serli, daar in de prachtige Terneuzen in Zeeland. Eens even kijken, wat schrijft Ada? Ada schrijft mij, goedenavond Peter. Goedenavond Ada en Bart. Ik wens je een mooie uitzending, dank je wel ervoor natuurlijk. Ze schrijft eerst, wil je draaien niet te houden? Ja, ze bedoelt mij waarschijnlijk. Ik ben niet te houden natuurlijk. Hè. Maar erachteraan staat José Sepp, de liefde die blijft. Een nieuwe plaat natuurlijk van José. De plaatjeboek gedraaid hoor je voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith. Zelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1224. Naar je mooie muziek. Veel liefs uit de Terneuzen. En we worden natuurlijk ook doorgeprikt op de AM900. Nou, Ada en Bart, hij staat voor jullie klaar hoor. Het nieuwe plaatje van José Sepp. De liefde die blijft.

De nieuwe van José Sepp, De Liefde Die Blijft. Ze meent het echt. We draaien mooi mee voor Ada, Sally en Bart natuurlijk. Een heerlijk plaatje, Ada.

Ja, en Ada die schreef me vanmiddag al. Goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je draaien? José Sepp, De Liefde Die Blijft. Voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 12.4. Nou ja, mooie muziek en veel liefs uit Terneuzen. Waar we natuurlijk ook doorgeprikt worden op de AM900. Dank je wel daarvoor. En ook DJ Wout Witt is erbij gekomen. Goedenavond Wout. En ook ome Peter komt net binnen. Hè? Ome Peter, ja. Daar ga je er veel van horen. Ja, ome Peter zal hier... Ja, ik weet niet of het dit jaar nog gelukt. Ik hoop het wel natuurlijk. Die komt nog een keer live in de studio. En die gaat samen met mij een programma draaien. Ja, dat lijkt me gezellig. Hij zegt altijd, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik zeg, ja, ik stel de vragen al aan je. Dat komt allemaal goed. Geen probleem. Ik zeg altijd maar zo, niemand ziet ons hier, hè. Mensen, goedenavond. Dit is Radio 12.4, Peter Tjolland. Tot aan de klok van 11 uur. Oh, kijk, Ronald Huisman is er ook bij. Goedenavond, Ronald.

Ja, we gaan gauw door naar verzoekje nummer 3. En daarvoor gaan we naar onze Limburg. Ja, we gaan naar Limburg, naar Weert wel te verstaan. Naar Jozef en Christine. Jozef en Christine, de ritter. Maar eens even kijken, het verzoekje erbij pakken hoor. Even kijken. Jozef die schrijft me goedenavond. Goedenavond. Peter K. Judith. Peter, hoe is het met jullie kleinkind? Nou, dat gaat hartstikke goed, hè? Ik had je het al geschreven. Zijn vanmiddag nog geweest en dat is, ja, dat is echt genieten natuurlijk. Hij schrijft, heb je er nog geen grijze haren van gekregen? Nou, Jozef, toen ik in de jaar of 30 was, toen werd dat al volop grijs bij mij, hè? De ouderdom sloeg al snel toe op jonge leeftijd. Hij schrijft, hopen we niet. Oh, je moest eens weten, Jozef. Ik heb de tondeuzen eroverheen gehaald, dan valt het allemaal niet zo op, hè? Want hij schrijft, opa en oma zijn is toch leuk of niet? Jazeker, dat is ontzettend leuk. Peter, graag een plaatje voor jullie kleinkind en moeder en vader ervan. En voor jou Judith, Wout en Ada, Ada Hensen en natuurlijk Jan Heikamp, Bart en Ada en Serli, zo moet ik zeggen. Ik wil overal en tussen zeggen, dat moet je niet doen, hè? Graag een plaatje van Petula Klerk. I Couldn't Live Without Your Love uit 1966. Even lekker terug in de Sjoene muziektijd. Kameraad, succes met je Sjoene-uitzending. Wij zeggen dan ook ahoy. Ahoy uit Weert. Nou, dat is een mooi verzoek, ja. Nou, Jozef, hij staat voor jullie klaar, hè. En natuurlijk voor Christine. Natuurlijk, Laak. I Couldn't Live Without Your Love 1966.

Wat is die mooi, hè? Terug naar 1966. Petula Clark. Even meegedraaid voor Jozef en Christine. De ritter natuurlijk daar in de prachtige buurt.

Ja, en Jozef schreef: goedenavond Peter en Judith. Hoe is het met jullie kleinkind? Dat gaat hartstikke goed, hè? Nog geen grijze haren ervan gekregen? Nee, zeker niet. Opa en oma zijn is hartstikke leuk, schrijft hij. Of niet dan? Jazeker. Peter, graag een plaatje voor jullie kleinkind. Moeder en vader ervan natuurlijk. En voor jou en Judith, Wout en Ade Henze, Jan Heikamp, Bart en Ada Serli. Graag het plaatje van Petula Klerk. Uit de 66, even lekker terug in de Sjoene muziektijd. Kameraad, veel succes met je Sjoene uitzending. Wij zeggen dan ook, ahoy Oetweert. Dankjewel, Jozef en Christina.

we gaan naar een verzoekje. Moet ik even gauw een papiertje erbij pakken. Verzoekje nummer 4. Jan Heikamp hier in Veenendaal. Even kijken. Jan schrijft goedenavond, Peterke. Goedenavond, Jan. Ik luister ook weer mee, maat. Schrijft hij veel draaiplezier. Doe zo maar wat lekkers voor jezelf. Voor Judith, Wouter, Nala, Jozef en Christine. En natuurlijk speciaal voor Corina en Eddy. Familielid wordt overweg. Mark, Dina, Hanni de Roos en de rest van allemaal lekker mee luisteren hier op Radio 12.4. Dankjewel, Jan. Jan, ik heb wel moois voor je klaarstaan. Je weet dat het weekend is, Jan, hè? Ja, natuurlijk weet je dat. Jan, ik ga voor jou wat meedraaien van Sylvia en de Music Man. Het plaatje heet In het Weekend. Speciaal voor jullie daar. Voor Jan Heikamp en Corina en Eddy natuurlijk. MUZIEK

Ja, we draaien die mooie plaat van Sylvian the Music Man in het weekend mee voor Jan Heikamp. Hier in Veenendaal natuurlijk. En Jan is even goed naam, Peterke. Ik luister ook weer mee, maat. Veel draaiplezier. Doe zomaar wat lekkers voor jezelf. Voor Judith, Woutenada, Jozef en Christine. En speciaal voor Corina en Eddy. Familie de Leeuw het Overbergen, Mark, Dina, Hanny de Roos en de rest dat allemaal lekker meeluistert hier op Radio 1204. Dankjewel, Jan. Nog een hele fijne avond aan die kant natuurlijk, hè. Ja, een paar straten verder, maar ja. Het is toch aan die kant. We gaan zo naar verzoekje nummer 5 naar Ada Hensen. En daarvoor blijven we natuurlijk in het mooie Veenendaal.

Ga naar verzoekje nummer 5, Ada Hensen, Veenendaal. Goedenavond, Ada. En Ada is er even. Goedenavond, Peter. Ada is toevallig, hè? Graag een mooi plaatje voor jezelf, Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel, Ada. Ada, veel luisterplezier aan die kant natuurlijk, hè? Ada, ik heb voor jou een hit klaarstaan. Echt een hit. Een zomerhit. Ik denk misschien wel de beste. De beste Nederlandstalige zomerhit. Ik heb hem gewoon klaarstaan hier voor jou. Ada, we gaan van jou draaien. Let op. Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand.

Ook een hele goede avond in het Rost. Daar in het prachtige Wapenveld natuurlijk. Ja, we draaien die mooie zomerhit net mee. Rutger van Barneveld, zomer, zon en strand. Die draaiden we even mee voor Aden Hens hier in Veenendaal. En Aden schreef me goed naam. Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Judith, Jozef en Christine, Jan Heikam, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel, Ada. Nog een hele fijne avond aan die kant en bedankt voor jouw verzoekaanvraag natuurlijk. We gaan zo naar verzoek nummer 6. We gaan naar Corina Kickert.

gaan naar Corina Kikkert hier in Veenendaal. En natuurlijk Eddie. Corina die schrijft: goedenavond Peter. Allereerst succes met je showplaatje. Graag voor Corina en Jan. Het plaatje van Canyon. Nou, ik denk dat Eddie maar gevraagd heeft. Praat me niet van de liefde. Zou geweldig zijn. Dankjewel. Ah, die staat klaar voor jullie, hè. Speciaal voor Corina en Jan. Ik denk die aangevraagd is gewoon door Eddie, hè. Eddie Kikkert, goedenavond. We gaan hem draaien. De prachtige plaat van Canyon. Praat me niet van de liefde.

0: radio1224.nl.
1: Met Radio Mooie Plaats van Kenyon. Praat me niet van de liefde. We draaien mee voor Eddie en Corina Kikkets. En natuurlijk voor Jan Heikamp. En als ik het goed begrijp, dan heb Eddie hem aangevraagd. Hey DJ, luister mee op Radio 124. Goedenavond Peter. Allereerst succes met de show. Een plaatje graag voor Corina en Jan. En Jan natuurlijk, Jan Heikamp. Een plaatje voor Kenyon. Praat me niet van de liefde. Zou geweldig zijn. Dankjewel. Graag gedaan, Eddie. Hele fijne avond aan die kant natuurlijk. Bij Jan op verzoek, hè? Ja.

Voor het volgende verzoekje gaan we naar Ede, naar Mees van Harren. En dat is verzoekje nummer 7. Waar is verzoekje nummer 7 gebleven?

Ja, we gaan naar Mees van Harren en Ede. Goedenavond, Mees. En Mees schrijft goedenavond, Peter Holland. En wil jij een verzoekje draaien voor jou? Jazeker. Voor Judith, broertje Ab, vrouwtje Sil en Ferry. En alle luisteraars van 12-4. Mooie uitzending, vriend. Wil je een plaatje draaien voor Queen? Breakthrough. Ik heb een hele andere klaarstaan. Ik ga hem even gauw zoeken, Mees. Ik heb nog even de tijd.

Ja, natuurlijk ga ik het plaatje voor je draaien. Daar staan we klaar, Mees. Duurt even iets langer, maar hier is die dan.

Oh, is het toch een heerlijke plaat, hè? Queen met Breakthrough. Even heen gedrijven, Mees van Harren. Uit de prachtige Ede. Ach, zo lekker. Ah, lekker. Ja, meeschreven goed naam, Peter. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Appen, vrouwtje Sil en Ferry en alle luisteraars van Radio 12-4? Ja, dat doen we graag, hè. Mooie uitzending, vriend. En daarachter als de Queen Breakthrough. Had ik helemaal niet gezien. Ik had een hele andere klaarstaan. Maar ik red het nog binnen die instrumentale plaat om dat even voor elkaar te krijgen. Ja, deze DJ zit niet heel stil, hoor. Nee. Dankjewel, Mees, voor je verzoek. En gezellig vanavond weer lekker meeluisteren hier op Radio 12-4. Eens even spieken op mijn papiertje. We gaan zo naar verzoekje nummer 8. Robert-Jan, doe je hand maar open. Als het goed is, staat daar een 8, hè. Robert-Jan van Bennekom in Wapenveld.

Goedenavond, Robert-Jan. Robert-Jan, je kennen we al, hè? DJ van 1214 natuurlijk en ook een van de directeuren natuurlijk. En het grote technische brein achter het hele 1214 gebeuren. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want zonder Robert-Jan zijn we helemaal niks en zonder de luisteraars zijn we ook helemaal niks. Nee. Eerst even kijken. Robert-Jan die kwam via de verzoekserver binnen. En daar staat Peter met een paar uitroeptekens. Hij staat hier weer aan, kerel. Dat doe je goed, hè, Robert-Jan. Jij weet wel naar welk station je moet luisteren natuurlijk. Hè. Draai maar een mooie mee voor iedereen die lekker meeluistert. En dan schrijft hij bij de artiest, schrijft hij dikke. En bij de titel eigen keus. Dat is gewoon een dikke eigen keus. Nou, ik heb een plaat klaarstaan, Robert-Jan, die jij wel mooi vindt. Die heb jij ooit eens aangevraagd toen ik net draaide hier voor Radio 1204. En dat was in 2022, toen begon ik hier. En toen vroeg Robert-Jan een plaat bij mij aan en zegt tegen mij, heb jij dat niet? Nee, dat had ik toen nog niet, nee. Tegenwoordig, ik denk dat ik nou al 4-5 keer zoveel muziek heb als dat ik toen had. En ik dacht toen dat ik alles al had, hè, ja. Dat krijgen we nooit voor elkaar, daar ben ik inmiddels wel achter. Dat gaat niet lukken, nee. Robert-Jan van Wennegom. Misschien weet je nou wel om welke plaat het gaat. Wij staan in ieder geval voor je klaar. En dat voor alle luisteraars namens Robert-Jan van Wennegom. Dan gaan we draaien die mooie plaat van de Voorthak. Het geluk dat ik miste uit 1983. Een B-kantje was het toen, hè.

0: hij is zo mooi, hè. Voorthak, het geluk dat ik miste. Een B-kantje, zei ik al. De A-kant was Zorgen om Maria.
1: Ja, ja, Peter Holland, hij is er weer.
0: Nou, nou en of, hij is er weer, ja. We draaiden hem even voor Robert-Jan van Wennekom. En hij vroeg hem aan namens hem voor iedereen die lekker meeluistert hier op Radio 1224. Dankjewel Robert-Jan. Hele fijne avond en ik kan nog een fijne voortzetting van dit weekend. Voor het volgende verzoek gaan we zo naar Andelst. We gaan de rivier over.

Ik zei het al, we gaan naar anders, naar Jannie Albers. Hele goede avond, Jannie. Jannie, die schreef, draai voor alle luisteraars een plaatje. Groetjes van Jannie Albers. Jannie, dat gaan we voor jou doen, hè. Bedankt voor je aanvraag en hele fijne avond natuurlijk aan die kant nog. Ik heb voor jou een mooie plaat erbij gezocht. Het is een plaatje geworden van Wilma Landkroon volgens mij, hè. Als ik het goed heb, hè. Het plaatje heet Een jongen die je nooit meer vergeet. Gaan we speciaal draaien even voor Jannie Albers daar in prachtige Andels. Komt-ie.

Een jongen die je nooit meer vergeet. Wilma. Hier op Radio 1204. Kijk, die Abraham zit ook een meter lang op de achtergrond. Ja, net tussendoor was ik even. Die valse noot was ik. Ja, ja. We draaien even mee voor Jannie Albers. Daar en anders natuurlijk. En Jannie zegt, draai voor alle luisteraars een blaadje mee. Groetjes, Jannie. Dankjewel, Jannie. Fijne avond nog aan die kant natuurlijk. Hè. En blijf erbij. Blijf erbij natuurlijk. Radio1204.nl. We gaan zo naar een collega-dj. Ja,

Ja, we gaan naar het volgende verzoekje, hè? Verzoekje nummer 10, Klaas Vaak, Ede en natuurlijk zijn Sylvia. Hij was even op vakantie. Maar morgenmiddag is hij er weer, van 2 tot 6. Dus blijf er lekker bij op 12:04, hè? We draaien gewoon door hier, hè? Eens even kijken wat Klaas schrijft. Klaas, die schrijft mij namens ons een mooie eigen keus voor jou en Judith en alles en iedereen. Fijne uitzending. Dankjewel, Klaas. We hebben voor Klaas een mooie plaat klaarstaan. Het is een plaatje geworden van Richard van der Weijden. En dat nummer heet You're My Best Friend. Ja, dat meen ik. Ik weet alleen niet of van jouw kant afkomt, maar in ieder geval vanaf mijn kant zeker. Die Klaas die denkt, nou hij zit me toch een partij de besoden, hè? Je weet wel. Nee Klaas, ik meen het. Klaas en Sylvia, we gaan die mooie plaat meedraaien van Richard van der Weijden. You're My Best Friend. Komt-ie aan, hè?

Hij is prachtig, Richard van der Weijden. You're my best friend. Even meegedraaid van DJ Klaas Vaken hier in Ede. En zijn Sylvia natuurlijk. Ja, hij schreef me, dank je maat, vriend, schreef hij. Graag gedaan, Klaas. Ja, Klaas, je schreef me namens onze mooie eigen keuze voor jou, Judith en alles en iedereen. Wat lekker mee luistert hier op Radio 12.4. Fijne uitzending. Ja, morgenmiddag is hij er weer, mensen. Om 2 uur naar het uurtje met, samengesteld Robert-Jan van Bennekom. Van 2 tot 6, DJ Klaas Vaak. We gaan zo naar een andere collega DJ. En natuurlijk ook vrienden. We gaan zo naar Blokzeil.

gaan naar Blokzijl. Goedenavond, Stef en Joke. Ja, Stef de Boekenier. Je kent hem wel, hè? Ook DJ bij 12-4 natuurlijk. Ik zei tegen Stef en Joke, ik draai zo even wat mee voor jullie ook. We zijn ook trouwe luisteraars van de zaterdagavond. Ontzettend blij mee natuurlijk. Stef en Joke, jullie hebben wat oude plaatje klaarstaan van de Westermond 5. Met O Angelina. We gaan hem draaien richting Blokzijl.

we gaan naar Wout Wit, onze zaterdagmiddagspecialist van 12 uur 4. En Wout is iedere zaterdagmiddag hier te horen. En dat doet hij vanaf de klok vanaf 2:30 tot aan de klok van 6:00. Met zijn prachtige verzoekplatenprogramma natuurlijk. Wout Wit, ofwel de Arizona, vanuit locatie Veenendaal.

Woudwitte, Arizona. Je kent hem wel, hè? De Piraat van Veenendaal. Ik gooi je eerst nog even een keer de zaterdag programmering erdoorheen. Helaas was George van Dongen vandaag niet te horen en zijn Miranda. Maar we hadden hier een mooi liedje. Die gaan we even doen. Even gauw, hè. Dit is normaal de zaterdagavond of zaterdagprogramma.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Nou, we hebben even de spanning opgebouwd. We gaan naar het DJ Boutenwit. De zaterdagmiddagspecialist van Radio 1224. Goedenavond, Wout. Oh, Klaas vaak vond hem ook mooi. Dankjewel, Klaas. De complimenten uit Ede. Dan word ik weer afgeleid, hè? We waren bij Wout. Wout, waar zit je? Oh, Wout, wat daar zo. Je wacht naar Wout en Wout die schrijft: hey, mannetje van 12-4 uit Veenendaal. Ik luister weer mee. Een paar straatjes en laantjes verderop. Kan je ook wel meedraaien voor jou en Judith, voor Ada Hense, Jozef en Christine en voor Markie. Jantje Heikamp en Klaas Vaak en Sylvia. En iedereen die lekker meeluistert naar Petertje Holland. Kiek maar wat je draait. Veel draaiplezier weer. Dankjewel, Wout. Ja, Wout was er vanmiddag weer met zijn fantastische programma natuurlijk op zaterdagmiddag. Ook heerlijk om naar te luisteren natuurlijk. Wout, ik heb voor jou een nieuwe plaat klaarstaan van 2026. Het is een Nederlandstalige plaat, Wout. Ik schat zo in. Ik weet niet zeker. Want jij struimt natuurlijk al die Nederlandstalige zenders op de radio af. De plaat zul je vast wel gehoord hebben en meegezongen in de vrachtwagen. Het is een plaatje van Lara Mila. Het plaatje heet Had ik jou maar nooit gezoend. Speciaal voor Wout de Wit.

nieuwe plaat van Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend? Ja, daar kan narigheid voorkomen. Hè? Ja, ja. Even kijken, we draaien hem even voor Wouter Wit. De DJ uit Veenendaal natuurlijk. De DJ, hè? Ja, ja, ja. Daar is Jona. Dankjewel, Wout, voor jouw verzoekaanvraag. En gezellig lekker meeluisteren hier op 12:04 op de zaterdagavond op Peter Jolland. We gaan zo naar verzoekje nummer 13 en daarvoor gaan we naar Wanneperveen. Naar het hoge noorden zou ik bijna zeggen. Nou ja, hoog, hoog, hoog. Het is ook niet super hoog natuurlijk, hè. Een stukje van Wijswolle.

Ja, we gaan naar oma Peter. En goedenavond, oma Peter, tante Jannie en Henny, hè? Oma Peter schrijft hier een stem uit Wanneperveen. Graag een plaatje voor Jannie, Henny en ook voor Judith en voor jou. Dankjewel. Graag het nummer van Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven. En als kan ook eentje van Henk Wijngaard met Bakken de Baksteen. En die vraag ik weer aan voor mezelf, schrijft hij. Ik zei, ja, we doen er voor iedereen eentje. Dus ik heb je later weer erbij geschreven. Nummer 17, kom je nog een keer langs, Peter. Maar eerst gaan we voor Henny en Jannie de mooie plaat draaien van Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven. En natuurlijk voor Judith en voor mij, hè. En voor alle luisteraars van Radio 12 Vizier. Dankjewel, hè, Peter.

Ja, we draaien Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven mee voor oma Peter. Hier een stem uit Wanneperveen schrijft. Die graag een draadje voor Jannie en Henny. En ook voor Judith en jou. Graag een nummer van Robert Pauwels. En als het kan ook eentje van Henk Wijngaard met Bakker de Baksteen. En die vraagt dan weer aan voor mezelf. Ja, die doen we later op nummer 17, Peter.

kijken is wie daar is. Ronald, goedenavond. Ja, sorry dat de hond aanslaat. Ik zal hem even vastmaken, Ronald. Ronald luistert ook mee de hele avond al. Goedenavond. Ronald, die stuurt me plaatjes. Ik zie mezelf. Ik zie de Arizona. Klaas Vaak zie ik. Eens even kijken. Ronald, ik scroll even terug en daar staat een plaatje van Volumia met Afscheid. Dat wilde ik graag horen. Gaan we voor je draaien, Ronald. Hier is hij. Volumia met Afscheid 1998.

plaat van Volumia, afscheid 1998. Even meegedraaid voor Ronald Huisman daar in het prachtige Montfoort. Dankjewel Ronald voor jouw verzoek en fijn dat je vanavond lekker meeluistert hier op Radio 12.4.

Ja, ook de teddybeer is erbij uit Culemborg. Goedenavond, Mark hier. Hij hoorde net hond blaffen. Ik krijg gelijk een blaadje van de hond, hè. Hij ziet er wel vrij agressief uit, Markie. We gaan zo wat meedraaien voor Ina en Marcel en Janneke. Daar in het prachtige Wapenveld. En dat doen we met het volgende plaatje. Dat wordt een plaatje van Josje met rode rozen. Speciaal voor Ina Dros, Marcel en Janneke.

Josje, Rode Rozen van mijn moeder. Even meegedraaid voor Ina, Marcel en Janneke daar aan het prachtige Wapenveld. We gaan swingen.

We gaan naar Culemborg. Goedenavond, Markie. De teddybeer. Hij schrijft, ben er net bij, hoor. Hij is net thuis. Hij was maar een bluesfestival in de stad Culemborg. Even eens kijken. Wil je maar wat meedraaien voor jezelf, Judith, voor het Radio 12-4, het hele team? Wouter en Ada, Jan Heikamp, Jenny Albers, iedereen die luistert. Doe maar eens een keer de plaatje van de Wuko's, IJsbeer 2.0. De groetjes van Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg, oftewel de zondagspecialist. Dankjewel, Markie.

Ja, dat was de Wukos 2.0, de ijsbeer bedoel ik. 2.0. We draaien mee voor DJ Mark, teddybeertje Klumborg. En Mark hier was wat later bij, de teddybeer natuurlijk. Gaan we eens even naar een bluesfestival. Mark schrijft, ik ben er net bij. Dan draai wel mee voor jezelf, Judith. Van Radio 12-4, het hele team. Wouter, Ada, Jan Heikamp, Janny Albers. Iedereen die lekker meeluistert. Doe maar een plaatje van de Wukos, IJsbeer 2.0. De groetjes van Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg. De zondag specialist. Dankjewel, Mark. Ook een hele goede avond, Jan van der Brink. Hij was er even tussenuit, maar hij is er weer. Ja, ja. We gaan eerst naar verzoekje nummer 17, Ome Peter, Wanneperveen. Ja, Ome Peter schreef van, kun je straks ook Henk Wijn gaan draaien met Bakker de Baksteen? Die vraag ik aan voor mezelf. Ja, dat is heel toepasselijk natuurlijk. Van onze Ome Peter, ja, hij is gepensioneerd hè, ja, lekker man. Lekker thuis achter de geraniums. Oh nee. Ik klop helemaal niks van. Hij is gaan werken, ja. Ome Peter heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt nu. Hij zit op de truck. En hij transporteert auto's. En dat had hij enorm naar zijn zin. Dus ik dacht, laat ik even een liedje mekaar flansen. Even een kort stukje, voordat we Bakker de Baksteen gaan draaien. Het liedje gaat over Ome Peter. Oh.

naam is Bakker. Bakker de Baksteen, Henk Wijngaard. En je meegedraaid van Ome Peter, de chauffeur. De truckchauffeur, ja. Van zijn hobby zijn werk gemaakt. Ja, dit is mijn hobby. Een beetje DJ, hè? Dus wie weet, hè? Wie weet dat straks, als ik gepensioneerd ben, dat ik hier dan echt mijn werk van maak. Dan draai ik misschien 24 uur per dag bij Radio 12.4. Wie weet, hè? Wie weet. We gaan zo naar Jan van der Brink en Renen. Op de bult.

0: Ja, we gaan naar Jan van der Brink in de Renen. Jan van der Brink die was nog even plaatjes schieten vanavond. Dus hij was wat later erbij. En over een aantal minuten is hij gewoon weer van de lijn, hè? Die man is zo druk, hè? Hij zegt, zit in één keer te denken aan Geert de Vries met het liedje van het jongetje op dat bakkie. Dus ik zeg tegen hem, let's giddy up, go. Maar dat was hem helemaal niet, want er zit er helemaal totaal naast zijn doet. Het is gewoon de teddybeer, hè? Giddy up, go is een hele andere, hè? Ik zeg, ja, ik maak nog wel eens een foutje. Hij zit, dat deed ik vroeger ook. Gewoon blijven oefenen, schrijft hij. Ja, die Jan weet niet van ophouden. Ome Peter, ga maar door op de truck. En Jan, ga maar door. Ook al lang gepensioneerd. Niet te stoppen. Meneer van der Brink, hij staat klaar voor je, hoor. Ga ervan genieten. Hier is Gerard de Vries met Teddybeer. En toeter eens als je langs rijdt.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei, je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met, bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you. and goodbye.
0: Ja, en toeter is als je langs komt, hè. We draaien een mooie plaat mee voor Jan van der Brink, daar uit de Bultige Renen. Jan, doe je wel een beetje rustig aan, hè? Ja mensen, ik ben door de verzoekjes heen vanavond. Het is ietsje minder druk als normaal. Dan kan ik gelijk even een mededeling doen. Volgende week zaterdagavond, luister goed, dan ben ik niet aanwezig op Radio 12.4. Dan hebben we wat andere dingetjes. Dus nogmaals, volgende week zaterdag geen Petertje Holland op de avond. Ja, mensen, wil je nog wat meekrijgen, meeluisteren, horen, wat je wil horen, laat ik het zo zeggen. Dat kan allemaal, vraag nog wat aan. Niet te veel meer natuurlijk, want we draaien 12 uur en houden ermee op. Maar als je denkt van, hey, of dat plaatje wil ik nog eventjes gauw horen, dan ik zou zeggen, vraag het even aan. Hè. Dan ga ik hem nog even voor je draaien. En anders draai hem gewoon lekker uit tot 11 uur. Dat kan natuurlijk ook. Als jij denkt van, het gaat allemaal prima zo, dan komt het ook allemaal goed, hè. Oh, de eerste is al binnen. Ik ben Jan van der Brink. Ik ben er niet eens uitgesproken, man.

Ik was er niet eens uitgesproken en de eerste is al binnen. Manuela van Jack Herbst. Aangevraagd door Jan van der Brink.

Jacques Herp. Manuela 1972 meegedraaid voor Jan van der Brink in de Bultekerene. Nou, Jan, blijf maar aanvragen. Ik heb er zoveel binnen, Jan. Het kan gewoon even niet. We gaan even naar Ada Serli. En die zegt even kijken. Hoi Peter, het is weer gezellig bij jou. Wil je een plaatje draaien van Perry Zuidam? Sing Signorita van Bart-Jan Heikamp. Dina, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1204. Naar jouw mooie muziek. Ook voor de luisteraars die nu luisteren naar de 333 meter op de 900 kilohertz. Studio AM 900 vanuit de Neuzen. Veel liefs van Ada. Hier is die Ada, Perry Zuidam. Signorita.

Perry Zuidam, Sing Signorita. We draaiden mee voor Ada Serli daarin ten neuzen. Even kijken. En Ada schreef: hoi Peter, het is weer gezellig bij jou. Wil je een plaatje draaien van Perry Zuidam, Sing Signorita voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith en jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar jouw mooie muziek. Dankjewel Ada. Eens even kijken. We gaan gauw door dan naar Jan Heikamp. En Jan Heikamp schrijft: ik hoor dat het nog kan. Dus Peter, wil je het plaatje draaien van Peter Silver met Pina Colada? Voor mijn gast hier, schrijft hij. Want Eddie kent Peter niet, zegt hij. En hij heeft ze de groetjes gedaan namens mij. Dankjewel hoor.

Plaatje van Peter Zilver, Pina Colada. 1 meter van Jan Heikamp. En voor zijn visite Eddie en Corina natuurlijk. En ik had nog wat binnen via de verzoekserver. Ik was vergeten te kijken. Dat klopt helemaal. Willem de Leeuw zegt, volgens mij vergeet je erin te kijken. En dat klopt, hè, want er komt niet zo heel veel binnen het verzoekserver. Het is allemaal WhatsApp. Hij zegt, doe even een plaatje voor René Beverwijk. Ik denk, dan gaan we deze draaien. Nooit geen ellende meer. Speciaal voor jou, Willem. En Jacqueline natuurlijk.

René Beverwijk, Nooit geen ellende meer. Hey, meegedragen van Willem Leeuw en Jacqueline. En ik was vergeten de verzoekserver te kijken. Ja, dat was al boos geleden in me aangevraagd, had Willem. En ik zou het goed met je maken. Je had er nog eentje, dus die draai ik ook nog even gauw. Mensen, verder geen verzoekplaten meer aanvragen nu, want dan kan ik het niet meer wegdraaien. Hè. Alles wat er nu staat, dat draaien we nog gewoon nog even weg. Hè. Dank je wel ervoor natuurlijk, uiteraard. Hè. Maar we zijn er tot 11 uur vanavond en dan gaan we lekker naar de bedstee. Deze voor jou, Willem en Jacqueline. Wijzer met de jaren.

0: Wijzer met de jaren. Even meegedraaid voor Willem de Leeuw en zijn Jacqueline daar een prachtige overberg.
1: Al zie je het niet gelijk.
0: Het dorp van de zon, hè?
1: Als je ouder bent.
0: Nog meer zon dan in Zeeland, moet je daar gaan.
1: Als een herinnering aan.
0: Dankjewel, Willem. Ik heb de tranen weggeveegd, jongen. Even gauw wat meedraaien voor Corina. Kik het nog. En Corina schrijft: hoi Peter, wil je een plaatje draaien voor alle luisteraars? René Schuurman met tot het einde. Groetjes Corina. En ze zitten nog lekker bij Jan Heikamp. Groetjes aan die kant daar. Deze voor jullie. René Schuurmans.

René Schuurmans, tot het einde bij elkaar. Prachtige plaat, meegedraaid voor Corina Kikkert. En natuurlijk voor Eddie en Jan. Dankjewel, Corina. We gaan gauw door. Even kijken naar Ina Drost. En Ina Drost die zegt, we gaan draaien van een plaatje nog voor mijn lieve schat Marcel Lies van Ina. Ina, ik heb deze bijgepakt. Een Anthony Fokkema met een zomerlang.

0: We draaien deze mee. Anthony Fokkema, een zomer lang. Voor liefschap Marcel namens Ina in het prachtige Wapenveld. Ik hoop dat hij mooi vond, Ina natuurlijk. We gaan even naar de teddybeer. En die zeggen van draaien 120 varkens naar Beirut. En aanstaande zaterdag 5 september schrijft hij. 1000 assen truckersfestijn in Culemborg.
1: Toen kreeg ik van mijn baas opeens een hele rare...
0: Dit is de laatste mensen die we gaan draaien voor het verzoek. En dan draaien we hem zo rustig uit tot aan de klok van 11 uur.

Henk Wijngaard, 120 varkens naar Beroet. Meegedraaid voor de teddybeer uit Culemborg. Ah, dat was de laatste, mensen. Hoor eens.

Ja, we hadden nog wat berichtjes binnengekregen. Ik heb hier Ada Hensen die schrijft: dankjewel Peter voor de plaatjes. Slaap lekker samen en een fijne zondag. Dankjewel Ada. Dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Slaap lekker zometeen. Bedankt voor het luisteren. En morgen zondag op uiteraard. Hè. En graag tot de volgende keer. Volgende week ben ik er niet, mensen. Die week erop, dan zal ik er vast wel weer zijn. Hè. Jan Heikamp schrijft: dankjewel Peter voor de plaatjes. Slaap lekker samen en een fijne zondag. Dankjewel Jan. Ook voor jullie daar. Slaap lekker straks natuurlijk. En morgen zondag erop. En een fijne zondag met de Formule 1 natuurlijk, Jan, uiteraard.

Oh, Jan die schrijft, ik zat nog bij Ada te kijken. Jan die schrijft geen Peter meer. Nee, volgende week niet. Ja, en nu ook niet, hè. Het is 11 uur, hè. Jammer, joh. Namens mijn visite, bedankt voor de plaatjes en de babbels. Slaap lekker en veel plezier morgen met Max. Dankjewel, Jan. Ook Klaas Vaak, hij is nog gewoon wakker, hè. Klaas vraagt zondagmiddag specialist. Vriend, bedankt. Trusten, Peter en Judith. Dankjewel, Klaas. Groetjes aan Sylvia natuurlijk. En slaap lekker zo voor zometeen. En succes met jouw programma morgenmiddag natuurlijk. En bedankt voor het luisteren, Klaas. Ook Willem de Leeuw en Jacqueline, bedankt voor jullie reacties. En gezellig dat jullie erbij waren vanavond. Slaap lekker voor straks. En morgen zondag op. En Ada die schreef, dankjewel voor de mooie muziek. Ada Serli natuurlijk, het was gezellig bij jou. Tot volgende week. En ze gaan naar mij op de AM900. We gaan nog even mee luisteren, Ada. Oké, Teddybeertje, bedankt voor het luisteren. Ina Drost en Marcel Janneke, bedankt voor het luisteren. Corina en Eddie, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Jan van der Brink, bedankt voor het luisteren. En Wout die schrijft alweer vast bedankt voor de sound, jongen. Een lekker zaterdagavond geluid. En vast weer lekker op de zender. Tot de volgende keer weer, schrijft hij. Ja, Wout, dus over 2 weken. Dankjewel, Wout, voor het luisteren. En tot de volgende keer. Slaap lekker voor straks. Dan gaan we naar Jozef. Jozef schrijft, Peter, bedankt voor de mooie muziekavond. Het was weer toppie, kameraad. Slaap lekker voor straks en morgen gezond weer op. Veel plezier volgende week, jullie met z'n tweeën. En geniet van de Sjoenen een vrije dag. Door jullie te groeten van ons doen we. En tot een andere keer. Fijn weekend, grote kameraad. Groetjes, ahoy vanuit Weert. Dankjewel, Jozef en Christine. Slaap lekker straks en morgen zon weer op. Oké, Mees van Haren, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Stef en Joke bedankt. Jannie Albers bedankt. Mensen, na deze plaat zijn we er van tussen.

0: Ik ga zo naar bed. Jij ook?
1: Ja, komt er zo aan, lieverd. Mensen, allemaal bedankt. Graag tot de volgende keer. Slaap lekker. Doei, doei.
2: En voor straks, slaap lekker.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen kloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: ook deze.
1: 100.000 sterren in de lucht. 100.000 vogels in een vlucht.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
1: Radio 1224. Altijd piraten.
3: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.